U hoorde het Miles Davis Sextet op het Newport Festival in 1958. Tot slot van deze uitzending nog drie tracks van dit concert. Als eerste hoort u, gebaseerd op een blueschema, Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. John Coltrane is hier de enige solist en in zijn spel is al duidelijk een enorme ontwikkeling hoorbaar. Dat geldt ook voor het volgende stuk, de bekende standaard Bye Bye Blackbird. Coltrane steelt wederom de show en de groove van Chambers en Cobb is hier weer zo swingend, vooral onder de voortreffelijke solo van Miles Davis. Tot slot hoort u The Theme van Davis, waarin Jimmy Cobb behoorlijk is geïnspireerd door zijn illustere voorganger Philly Joe Jones.

U heeft geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions en opname uit 1958 van de cd Miles Davis at Newport, The Bootleg Series Volume 4. Dit was House of Hardbop, samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze heel bijzondere gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde op jonge leeftijd al gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière, tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte. Maar ook bebop-gitarist Jimmy Rainey. De gypsy feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas. In België speelde hij regelmatig met Bobby Jaspard en Jacques Pelzer. In 1953 trok hij naar Parijs en werd al snel een bekendheid binnen de Parijse jazzscene. Hij nam daar een album op onder zijn eigen naam. In 1956 emigreerde hij naar Canada, van waaruit hij regelmatig naar New York ging. Hij speelde daar met onder andere Sonny Rollins, die zeer onder de indruk was van zijn spel. In 1962 was hij terug in Parijs en speelde regelmatig met Chet Baker, Kenny Clarke en Lou Bennett. Eind 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz. Dat deed hij samen met Eddie Louise en Bernard Luba. Op 7 en 8 september 1960 nam hij in New York een album op onder zijn eigen naam voor het Jazzland label. De titel Guitar Groove. Dit album krijgt u helemaal te horen. In de bezetting Thomas gitaar, J.R. Montrose tenorsax, Hud O'Brien piano, Teddy Kotick bas, Albert Heath drums. We beginnen met een compositie van J.R. Montrose getiteld Spontaneous Effort. Drummer Albert Heath zet een duidelijk intro neer van 8 maten en dan volgt het thema in een swingend uptempo. Het is gebaseerd op de akkoorden van de bekende standaard Out of Nowhere. René Thomas speelt 3 chorussen die klinken als een klok. Een perfecte binnenkomer. Vervolgens een prachtige uitvoering van de ballad Ruby, My Dear, geschreven door Thelonious Monk. Zowel J.R. Montrose als René Thomas zijn hier lyrisch op hun best. Tot slot, geschreven door Jimmy Van Heusen, de standaard Like Someone in Love. Het wordt uitgevoerd in een kwartetbezetting en het is een feature voor René Thomas. De invloed van Jimmy Rainey is hier onmiskenbaar, toch alleen als inspiratiebron. Thomas vertelt toch zijn eigen mooie verhaal en het slot is een knipoog naar Sonny Rollins.

U hoort nog 4 tracks van dit album met in de bezetting René Thomas, J.R. Monterose, Hot O'Brien, Teddy Kodak en Albert Heath. Het eerste, een stuk geschreven door Monterose, getiteld MTC. Lekker samenspel van Monterose en Thomas, waarbij het qua vorm opletten geblazen is. Vervolgens hoort u van Miles Davis de compositie Milestones. Nee, niet te verwarren met het latere Milestones, ook van Davis. Bij deze eerste versie zijn de harmonieën niet gemakkelijk, maar deze heren hebben er absoluut geen problemen mee. Van George Gershwin is de prachtige ballad How Long Has This Been Going On. Wederom een feature voor Thomas. En ja, het is een meesterwerkje met begeleiding van alleen bas en drums. Tot slot nog een hardswingende blues en dat werd Green Street Scene van J.R. Monterose.

U hoort tot slot van de uitzending nog een lange track van Dynasty, geschreven door Eddie Louise en getiteld Our Kind of Sabi. Wat hier dan gebeurt is het toppunt van muziek maken. Zo dynamisch als deze vier muzici samen spelen hoor je maar zelden en het slot is van een zeldzame schoonheid. Deze combinatie behoort tot de beste uit de carrière van Stan Getz en zeer zeker een belangrijk muzikaal hoogtepunt in de carrière van gitarist René Thomas. Hij overleed 3 januari 1975 aan een hartaanval in Santander. Dit was House of Hardbop bij Concertcentrum World of Jazz, samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hardpop. Vandaag het laatste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse jazzdrummer Jack de Jonet. De Jonet werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op jonge leeftijd als pianist en daarbij kreeg hij drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich tot een veelgevraagde drummer in Chicago, mede door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York. Hij maakte al snel furoren bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar lange verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectische en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop-formaties. Op 22 december 1967 was Jack de Jonet de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Hij was daar samen met een groep onder leiding van alt-saxofonist Jackie McLean. Het betreft een opname voor Blue Note, die pas werd uitgebracht in 1970. Dat gebeurde onder de titel Demon's Dance. In de vorige uitzending heeft u al twee stukken van deze opname kunnen horen, nu de overige vier. In de bezetting Jackie McLean altsax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scotty Holt bas en dus de Jonet achter de drums. Boo Ann's Grant is een compositie van Woody Shaw. Een heftig uptempo stuk met inventieve solo's van Woody Shaw en Jack de Jonet. Ook van Woody Shaw is het volgende stuk Sweet Love of Mine. Een groovy gespeelde bossa nova met een heel gevarieerde begeleiding van de ritmesectie.

De onlangs overleden muzikus Jack de Jonette had een zeer brede interesse in de muziek. Hij noemde zijn eigen spel multidirectional. Nu nog twee tracks van Demon's Dance. Het eerste, geschreven door Jackie McLean, het snelle Fluge, een 16 maten schema, en let vooral op de formidabele interactie van Jack de Jonette met alle solisten. En dan tot slot een compositie van Cal Massey. De titel Message from Train. Het is een ode aan de in 1967 overleden iconische tenorsaxofonist John Coltrane. Een hoofdrol is hier zeker voor de Jonette weggelegd.

Op 22 december 1967 was Jack de Jonette weer de drummer bij een opname onder leiding van Jackie McLean. Het betreft een opname voor Blue Note, die pas werd uitgebracht in 1970 onder de titel Demons Dance. U hoort van dit album twee stukken, met in de bezetting McLean op altsax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scotty Holt bas en Jack de Jonette achter de drums. Als eerste het titelstuk van de plaat Demons Dance. Het is geschreven door Jackie McLean. Een compositie in driekwartsmaat en bij de opening is het al snel duidelijk dat het een duivelse dans gaat worden. Jack de Jonette speelt hier met een Elvin Jones-achtige triolenfeel en pianist Lamont Johnson is in een behoorlijke McCoy Tyner-mood. Ze vormen met bassist Scotty Holt een perfecte inspiratiebron voor de voortreffelijk spelende blazers. Tot slot een lyrische uitvoering van de ballad Toyland van componist Cal Massey.

U heeft geluisterd naar opname van Jack de Jonette uit 1965. Ze kwamen van de cd Jackknife van Jackie McLean, Blue Note, en uit de cd Demons Dance uit 1967, ook van Jackie McLean op Blue Note, met de Jonette als drummer. Dit uur werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het vierde en laatste deel van een serie gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse saxofonist Phil Woods. Philip Wells Woods werd geboren op 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e jaar kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde onder meer bij Lenny Tristano en behaalde zijn bachelorgraad voor klarinet aan de befaamde Juilliard School of Music in New York in 1952. Hij trad veel op met Donald Byrd, George Wallington en Gene Quill. En met hen maakte hij ook opnamen voor diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead alt en solist bij de orkesten van onder meer Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. In 2002 stond Phil Woods met zijn quintet in de Avatar Studios in New York. Daar nam hij stukken op uit The American Songbook die hij speciaal voor zijn quintet had gearrangeerd. Dit album is uitgebracht op het Kind of Blue Records label en de titel is American Songbook. Dit album hoort u bijna in zijn geheel met in de bezetting Phil Woods altsax en klarinet, Brian Lynch trompet, Bill Charlap piano, Steve Gilmer bas, Bill Goodwin drums. Als eerste van George Gershwin Foggy Day. Een swingend en harmonisch doordacht arrangement van Phil Woods, waarbij alle solisten met gemak en elegantie door deze mistige dag hun weg vinden. Vervolgens van Jerome Kern het bekende All the Things You Are. Pianist Bill Charlap speelt een strofe en daarna volgt het thema met een geweldige solo van Woods, waarin aardig wat citaten uit diverse songs van Charlie Parker voorbij komen. De gedempt trompetsolo van Brian Lynch mag niet onvermeld blijven. Geschreven door Cole Porter hoort u de ballad I've Got You Under My Skin. Heel populair gemaakt door Frank Sinatra. Maar nu hoort u een mooie melodieuze solo van Phil Woods.

Philwood's voorkeur ging uit naar de componisten George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter, Harold Arlen. Harold Arlen schreef het bluesy When the Sun Comes Out. Drummer Bill Goodwin geeft met zijn vette afterbeat het geheel een groovy feel. Vervolgens van Cole Porter het swingende I Concentrate on You. Phil Woods en Brian Lynch spelen hier beide een voortreffelijke solo. Flink achter hun broek gezeten door Bill Goodwin, die op zijn beurt weer heel muzikaal soleert met Brushes in een duet met bassist Steve Gilmore. Summertime van George Gershwin krijgt hier een zeer sfeervolle vertolking. Woods op klarinet en een prachtige pianosolo van Bill Charlap.

En u hoort nog 4 tracks van hetzelfde album, met als eerste een compositie van Hal Crook, getiteld Origins. Een swingend uptempo stuk met een energiek duet van Phil Woods en Kenny Washington. En dan volgt van Johnny Mercer het titelstuk van dit album, Here's to My Lady. Tommy Flanagan laat hier horen waarom hij zo'n veelgevraagd subtiel swingend pianist was. En een andere bekende pianist, Bill Evans, schreef het volgende stuk, Waltz for Debbie, waarin nu Woods wederom hoort op de klarinet. Tot besluit een zeer swingende uitvoering van de Hal Galper's compositie Just Us. Let u vooral op het citaat uit Isn't It a Lovely Day in de solo van Phil Woods.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1988 van Phil Woods, afkomstig van de cd Here's to My Lady, uitgebracht op Chesky Records. Dit uur werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hardbop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag een van een serie uitzendingen gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Hij overleed in 2015. Philip Wells Woods werd geboren 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde bij onder meer Lenny Tristano en behaalde zijn bachelor's degree voor klarinet in 1952 aan de befaamde Juilliard School in New York. Hij trad veel op met onder meer Donald Byrd, George Wallington en Gene Quayle, waarmee hij ook opnamen maakte voor de diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead alt en ook als solist bij de orkesten van onder andere Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. Na een succesvolle periode van 5 jaar in Europa keerde hij in 1972 weer terug naar Amerika, waar hij weer een eigen groep begon. Dat was in eerste instantie een kwartet, dat na enige tijd werd uitgebreid tot een quintet. Van dit quintet hoort u opname afkomstig van het album Song for Sisyphus, opgenomen 9 november 1977 en uitgebracht op het Gryphon label. In de bezetting spelen naast Phil Woods, Mike Melillo, piano, Harry Lehigh, gitaar, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums. Het eerste stuk is een compositie van Phil Woods zelf en ook het titelstuk van het album Song for Sisyphus. Het album is opgedragen aan producer Norman Schwartz. Na het prachtige rubato gespeelde intro door Phil Woods en gitarist Harry Lehigh knalt er als een duvel uit een doosje een energiek en swingend uptempo tevoorschijn, waarbij iedereen in één chorus een duidelijk verhaal neerzet. Vervolgens de nostalgische ballad Last Night When We Were Young van Harold Arlen. Een feature voor Phil Woods en zo te horen heeft hij de tekst goed bestudeerd. Phil Woods was niet alleen een geweldige saxofonist, maar ook een uitstekende bandleider die zijn bandleden graag de kans gaf om te schitteren in een solostuk. Gitarist Harry Lehigh hoort u hier in een schitterende uitvoering van een stuk van Django Reinhardt, Nuage. Met het complete quintet hoort u een spetterende uitvoering van Irving Berlin's Change Partners, met een verrassend collectief samenspel van Woods, Gilmore, Lehigh en Melillo.

Na 5 jaar in Parijs te hebben gewoond en succesvol in Europa te hebben opgetreden, keerde Phil Woods weer terug naar de Verenigde Staten. Nog 4 tracks nu van Song for Sisyphus, als eerste een compositie van pianist Mike Melillo, getiteld Monking Business. Dit stuk reflecteert perfect de spirit van Thelonious Monk, wiens muziek voor Phil Woods een speciale betekenis heeft, gezien hun samenwerking in het verleden. De uitvoering is absoluut briljant. Het romantische Summer Afternoon is weer een compositie van Melillo met een mooie gitaarsolo van Harry Leahy. Mike Melillo is ook de solist met een prachtige pianosolo in een compositie geschreven door Irving Berlin, getiteld When My Dreams Come True. Ten slotte hoort u Sure Enough van Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een razendsnel tempo met een glansrol voor drummer Bill Goodwin.

U hoort nog drie tracks waarvan als eerste een compositie van Kevin Hayes, getiteld Beat. Met dit stuk wordt enigszins de sfeer opgeroepen van het Miles Davis Quintet uit de jaren 60. De componist zelf speelt hier een zeer swingende pianosolo en de Hancock-invloed is hier onmiskenbaar. Een werk van Al Foster's voormalige werkgever Miles Davis mag niet ontbreken. U hoort een compositie uit diens vroegere periode, getiteld Half Nelson. De trompetsolo van Nicholas Payton is hier schitterend van opbouw en het geheel is zeer relaxed en swingend uitgevoerd. Tot slot een compositie van Al Foster en wederom een ode aan Thelonious Monk, getiteld Monk's Bossa. De citaten in het thema en de solo's liegen er niet om. Een waardig einde aan een prachtig reflecterend album met tributen aan een aantal bijzondere muzici uit de muzikaal zeer rijke carrière van drummer Al Foster. Hij overleed op 28 mei 2025.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 2022 van Al Foster, afkomstig van de cd Reflections, uitgebracht op Smoke Sessions Records. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag hoor je een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist en klarinetist John Ruocco. John James Ruocco werd in 1952 geboren in New Haven, Connecticut, en speelde met mensen als Dizzy Gillespie, Art Farmer, Slide Hampton en Billy Hart. Hij vestigde zich in België en werd zeer invloedrijk in de Belgische jazzscene. Hij werkte samen met onder andere Charles Loos, Michael Herr, Bert Joris en Philippe Catherine. Ook was hij lid van Peter Herbolzheimer's Rhythm Combination in Brass. En hij speelde in de groep Bassline van Hein van der Gijn, John Abercrombie en Joe La Barrera. Als docent was hij verbonden aan het Conservatorium van Brussel en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij ook de Big Band leidde. Zijn spel is geniaal, tijdloos en altijd swingend. In deze uitzending hoor je voornamelijk opname in trio-bezetting die op 2 en 3 februari 1999 zijn opgenomen. Dat gebeurde in Studio 44 in Monster door Max Bolleman. Deze opnamen zijn in 2007 uitgebracht op het Belgische AZ-label en de titel daarvan was Ghost of Chance. In de bezetting Ruocco op tenor sax, Jean-Louis Racinfos bas, Felix Simtain drums. We beginnen met Bassman en Washington's I'm Getting Sentimental Over You. Wat meteen opvalt is de lyrische manier van spelen van John Ruocco. Zijn solo is perfect opgebouwd. Ook Jean-Louis Racinfos schittert met een melodieuze bassolo. Drummer Felix Simtain is uniek in zijn vette swing en solo's. Als tweede van Irving Berlin, de melancholieke wals What'll I Do? Prachtig en energiek samenspel van Ruocco en Felix Simtain. Als derde de ballad en ook het titelstuk van het album A Ghost of a Chance van Victor Young. Een briljante uitvoering. Met een geweldige basbegeleiding van Jean-Louis Racinfos.

Van hetzelfde album komt het beroemde When You Wish Upon a Star. Het is geschreven door Leigh Harline en Ned Washington in 1940 en dat deden ze voor de Disney-animatiefilm Pinocchio. Het begin van het thema wordt rubato ingezet, samen met de vette drums van Felix Simtane. Daarna zet bassist Jean-Louis Racine-Foss bij de bridge een hoog tempo in en volgt er een swingende tenorsolo van John Ruocco. En daarna verdwijnt het thema langzaam in het heelal. Vervolgens hoort u het al even oude Sweet Lorraine van Cliff Burwell. Dit stuk werd in 1940 voor het eerst opgenomen door het trio van zanger Nat King Cole. Maar deze versie van John Ruocco met zijn trio mag er ook zijn. Cherokee van Ray Noble is een classic. En wel in het bebop-repertoire van menig jazzmuzikus. Meestal wordt dit stuk uitgevoerd in een razendsnel tempo en dat is ook hier het geval. John Ruocco schudt hier even 3 chorussen achteloos uit zijn mouw en Felix Simtane neemt ook nog even een zeer melodisch chorus voor zijn rekening. Chapeau, heren.

Op 30 januari 1962 stond de Diamond Five weer in de Hilversumse plaatstudio voor een opname voor Fontana. U krijgt hiervan nog 2 tracks te horen. Als eerste hoort u de bekende standaard van Dietz & Schwartz getiteld You and the Night and the Music. Perfect swingend uitgevoerd met prachtig uitgebalanceerde solo's van Verbeke, Smal, Slinger en Scholz. Als laatste van deze sessie een spetterende compositie van Kees Smal getiteld LMR. Al deze historische opnames zijn uitgebracht op het Blue Jack label onder de titel The Diamond Five, Finally After 40 Years. Op 12 mei 1964 nam de band een compleet album op voor Fontana onder de titel Brilliant. Daarvan hoort u tot slot een compositie van Smal getiteld Johnny's Birthday, opgedragen aan John Engels die een dag na de opname jarig was. Door de tijdgeest liepen de optredens terug en waren de meeste leden van de groep genoodzaakt om te gaan spelen in diverse radio- en televisieorkesten. Kees Slinger, Kees Smal, Harry Verbeke en Jacques Scholz zijn helaas niet meer onder ons. Drummer John Engels is gelukkig still alive and kicking en is onlangs 90 jaar geworden, treedt nog regelmatig op. Door de heruitgave kunnen we nog lang nagenieten van de muziek van deze legendarische swingende hardbopgroep.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959, 61 en 62 van The Diamond Five. Afkomstig van de cd The Diamond Five, Finally After 40 Years. Uitgebracht op Blue Jack Jazz en opname uit 1964. Afkomstig van de cd Brilliant, uitgebracht op Universal Music. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het derde en laatste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In de eerste uitzending werden de opnamen van Jimmy Rainey belicht en in de tweede die van zijn zoon Doug. In deze derde en laatste aflevering hoort je opnamen die Jimmy en Doug Rainey samen hebben gemaakt. Vader en zoon speelden al sinds 1977 samen, maar hun eerste plaatopname vond plaats op 19 april 1979. En dat gebeurde in een studio in Kopenhagen. Ze werden ondersteund door bassist Michael Moore en drummer Billy Hart. Deze opnamen zijn uitgebracht op het Deense label Steeplechase. De titel Stolen Moments. U hoort hiervan vier tracks. De eerste is een compositie van Jimmy Rainey, getiteld Jonathan Waltz, opgedragen aan zijn zoon John. Na het intro valt onmiddellijk de schitterende toon van Jimmy Rainey op. Probleemloos gaan de beide Raineys door alle modulaties van deze prachtige lichtswingende jazzwals. Vervolgens hoort u Stolen Moments, de bekende mineur blues van Oliver Nelson. Doug Rainey speelt hier het thema en de eerste solo. Hij is hier 22 jaar oud en de invloed van zijn vader is onmiskenbaar. Zijn sound is alleen wat je zou kunnen zeggen wat donkerder. Na Jimmy volgt er een mooie bas-solo van Michael Moore die overgaat in een spannende samenspraak met de twee Raineys. Jimmy schreef speciaal voor zijn Nederlandse tourorganisator Gerry Tekens de compositie Samba Tekens. Een snelle samba waarin ook drummer Billy Hart solistisch aan bod komt in een muzikale 8-om-8 samenspraak met Jimmy Rainey. Als laatste stuk van deze sessie hoort u van Dietz en Schwartz de standard Alone Together. Geopend wordt met een gezamenlijke improvisatie door de beide Raineys op de akkoorden van het schema en pas op het eind komt de melodie tevoorschijn. Het is hier al duidelijk te horen hoe goed het samenspel is tussen de beide gitaristen.

U hoort opnamen die Jimmy en Doc Rainey samen hebben gemaakt. In 1981, 82 en 83 organiseerde de toenmalige leraar Duits uit Enschede, Gerry Tekens, tournees door Europa voor Jimmy Rainey. Hij was een zeer groot liefhebber van diens spel en stelde een kwartet samen voor hem en zijn zoon Doc. Op verzoek van Doc werd op bas de zeer talentvolle Jesper Loengaard gevraagd en op verzoek van Jimmy mocht de samensteller van dit programma, Erik Ineke, plaatsnemen achter de drums. Tijdens de eerste tournee in 1981 bleek al snel dat de groep heel goed op elkaar ingespeeld raakte en op het eind van de tournee besloot Gerry Tekens om dit voor de eeuwigheid vast te laten leggen. Hij boekte de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht en op 27 februari 1981 werd het album Rainey 81 opgenomen. Het werd tevens het eerste album voor het kerstverse, later internationaal bekend geworden label Kris Kross van Tekens. U hoort bijna het volledige album met als eerste stuk de Cole Porter standard What is this thing called love? Jimmy Rainey speelt hierin een schitterende solo, gevolgd door Doc Rainey die zeer geïnspireerd wordt door zijn vader en ook zijn begeleiding is van hoog niveau. Het geheel swingt de pan uit. Vervolgens in een slow medium tempo de Kurt Weill compositie This is New. Het thema wordt hier prachtig uitgevoerd door Jimmy, gevolgd door Doc, met tot slot een zeer melodische bassolo van Loengaard. Harold Arlen schreef My Shining Hour. Het wordt uitgevoerd in een uptempo en het is een feature voor Jimmy Rainey en de programmamaker achter de drums.

U hoort nog 3 stukken van dit album, waarvan als eerste het bijna nooit op gitaar uitgevoerde nummer Periscope. Het is van pianist Bill Evans. Vervolgens de standaard Sweet and Lovely van Arnheim, Lemire en Tobias. De solisten hier zijn Jesper Lundgaard, Doug Rainey en last but not least Jimmy Rainey. Tot slot een wervelende compositie van Jimmy Rainey getiteld Jewish Chive en English Brick. Het samenspel van de beide Raineys is subliem. Jimmy overleed op 10 mei 1995. Doug stierf op 1 mei 2016. Er is een prachtige website samengesteld door John Rainey ter nagedachtenis van Jimmy en Doug. De titel The Rainey Legacy op johnrainey.com. Zeer de moeite waard.

U heeft geluisterd naar opname uit 1979 van Jimmy en Doug Rainey. Ze kwamen van de cd Stolen Moments, uitgebracht op Steeplechase, en opname uit 1981, afkomstig van de cd Rainey 81, uitgebracht op Criss Cross. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag luistert u naar het tweede deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze tweede uitzending hoort u opname van Doug Rainey. Het gaat om opname uit het begin van zijn carrière in de jaren 70 en over latere opname uit de jaren 90. Geboren op 29 augustus in New York als zoon van Jimmy Rainey, begon hij gitaar te spelen op 14-jarige leeftijd, geïnspireerd door rock and blues. Op zijn 17e jaar kreeg hij volledig de smaak van jazz te pakken en speelde een jaar later zijn eerste gigs met de legendarische bebop-pianist Al Haig. Op zijn 20e ging hij op tournee naar Europa met zijn vader Jimmy. Uiteindelijk vestigde hij zich in Kopenhagen en werkte onder andere met Chet Baker, Dexter Gordon en Johnny Griffin. Hij maakte zijn debuutalbum op 21-jarige leeftijd voor het bekende Deense Steeplechase-label van producer Niels Winter. Het album werd opgenomen op 28 en 29 september 1977 in de Sweet Silent Studio in Kopenhagen en uitgebracht onder de titel Introducing Doug Rainey. U hoort van deze opname drie stukken met in de bezetting Doug op gitaar, Duke Jordan op piano, Hugo Rasmussen op bas en Billy Hart op slagwerk. Als eerste hoort u een blues van John Coltrane en dat is Mr. PC, opgedragen aan bassist Paul Chambers. Doug Rainey gaat direct van start met een geweldige solo en net als zijn vader soleert hij als een blazer, intens en vloeiend. Drummer Billy Hart zit hem swingend en met veel energie achter de broek. Vervolgens hoort u de ballad Someone to Watch Over Me van Gershwin. In deze prachtige uitvoering is al zeer duidelijk te horen hoe volwassen hij al speelt op zijn 21ste met zo'n mooie sound en frasering. Uniek op deze opname is de aanwezigheid van de legendarische pianist Duke Jordan, die samen met Doug's vader Jimmy in de jaren 50 in het quintet van Stan Getz speelde. Tot slot van deze opname hoort u een swingende uitvoering van The End of a Love Affair van Edward Redding.

In oktober 1996 stond Doug Rainey in een New Yorkse studio voor opname voor het Steeplechase label met een Amerikaanse topritmesectie. Dit album is uitgebracht onder de titel Back in New York. U krijgt van dit album 5 stukken te horen met in de bezetting Rainey op gitaar, Michael Wise piano, Scott Colley op bas en Kenny Washington drums. Als eerste hoort u van Jerome Kern de standaard I'm Old Fashioned. En wat direct opvalt is de prachtige toon van de gitaar en de sublieme, relaxte, melodische lijnen. Scott Colley laat ook hier horen wat een voortreffelijke bassist hij is. De ballad For Heaven's Sake van Elise Breton krijgt hier een prachtige vertolking van Rainey. En daarna van Ray Noble de standaard The Touch of Your Lips, van oorsprong een ballad, maar deze vertolking wordt hier uitgevoerd in een swingend medium tempo. Colley speelt hier de eerste solo, waarna Doug Rainey een paar schitterende choruses neerzet, gevolgd door een groovy piano solo van Michael Wise.

In dit derde blok hoort u meer opnamen van het album Back in New York. Als eerste hoort u All or Nothing at All, geschreven door Arthur Altman. Dit stuk is bekend geworden door de vertolking van Frank Sinatra. Naar het vette drumintro van Kenny Washington volgt het thema in een 12/8 Latin groove. De eerste solist is pianist Michael Wise met een knipoog naar McCoy Tyner. En dan komt Rainey met een geweldige gitaarsolo. Ten slotte, helaas met een fade-out, in uptempo van Cole Porter, Get Out of Town. Dat Doug Rainey een van de allerbeste hardbop-gitaristen is, mag wel duidelijk zijn. De invloed van het spel van zijn vader is duidelijk, maar ook die van Pat Martino en Billy Bean. Maar uiteindelijk vond hij onmiskenbaar zijn eigen stem en ontwikkelde Doug Rainey zich tot een van de allerbeste hardbop

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1977 van Doug Rainey, afkomstig van de cd Introducing Doug Rainey, en opname uit 1996, afkomstig van het album Back in New York, allebei uitgebracht door Steeplechase. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze eerste uitzending hoort u opname van Jimmy Rainey. Hij werd geboren 20 augustus 1927 in Louisville, Kentucky. Op zijn 13e jaar hoorde hij Benny Goodman's Solo Flight met gitarist Charlie Christian. Toen hij 17 werd, kwam hij bij het orkest van Jerry Wald in 1944. In die tijd ontdekte hij de muziek van Charlie Parker en werd een van de eerste gitaristen die de bebop-taal van Parker omzette naar de gitaar. In 1948 werkte hij 9 maanden bij het orkest van Woody Herman. Hij werd internationaal bekend door zijn samenwerking met Stan Getz in 1951 en 1952. De opnamen van Stan Getz met Rainey zijn iconisch. Daarna speelde hij nog enige tijd in het trio van vibrafonist Red Norvo, met daaropvolgend een engagement van 6 jaar met pianist Jimmy Lyons in de Blue Angel in New York. Hij maakte een aantal schitterende opnamen met onder andere Bob Brookmeyer en Jim Hall, maar door wat persoonlijke problemen trok hij zich medio jaren 60 terug in Louisville. Begin 1972 maakte hij een glorieuze comeback in New York. Hij was in topvorm en kreeg veel aanbiedingen om op te treden, onder meer in Carnegie Hall met pianist Al Haig en optredens in de beroemde club Bradley's. Producer John Don Slitten vroeg hem in 1976 voor een tournee naar Japan met een all-star bezetting. Tijdens deze tournee werden op 12 en 14 april in Tokio live opnamen gemaakt. Deze opnamen werden uitgebracht op het Xanadu-label van Slitten onder de titel The Complete Jimmy Rainey in Tokyo. Je hoort in deze uitzending het complete album met in de bezetting Jimmy Rainey, gitaar, Sam Jones, bas, Leroy Williams, drums. Als eerste hoort u de standaard How About You van Burton Lane. Rainey speelt hier werkelijk een fantastische solo, waarbij de ene melodische lijn nog mooier is dan de andere. Vervolgens de bekende Jimmy Van Heusen standard, Darn That Dream. En die solo van Rainey zou zo kunnen worden ingelijst. Hierna volgt Anthropology van Charlie Parker. En de solo die Rainey daar speelde ontlokte bij pianist Barry Harris, die in de coulissen zat, de uitspraak: "The only guitar player that can do things like Bird did." De Franse componist Michel Legrand schreef Watch What Happens. En ook hier speelt Rainey weer een briljante solo.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar het eerste deel van een driedelige reeks met opname van Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. Platenproducer Don Slitten organiseerde in het voorjaar van 1976 een package tour naar Japan met de fine fleur van de bebop, met Jimmy Rainey, Barry Harris, Charles McPherson, Sam Jones en Leroy Williams. Op 12 en 14 april 1976 werd er opgetreden in Tokio. Je hoort Just Friends van John Klenner, uitgevoerd in een vrij snel tempo met aan het slot nog een 4-on-4 chorus met de zeer vloeiend spelende drummer Leroy Williams. Hierop volgt van Joseph Kosma het bekende Autumn Leaves. Rainey speelt hier weer een schitterende solo met een swingende en alerte begeleiding van de ritmesectie. Vervolgens hoort u van Victor Young de standaard Stella by Starlight. Hier hoort u Rainey zonder begeleiding en laat hij horen dat hij behoort tot de allerbeste gitaristen in de jazz. Here's That Rainy Day is geschreven door Jimmy Van Heusen. In deze relaxed swingende uitvoering hoort ook nog een mooie bassolo van Sam Jones.

Dit is het programma House of Hardbop. Van Ray Noble hoort u Cherokee in een razendsnel tempo, wat voor Jimmy Rainey geen enkel probleem is. Hij fraseert als een blazer en daardoor klinken zijn lijnen zo mooi vloeiend. Leroy Williams speelt nog een mooie relaxte drumsolo, wat niet gemakkelijk is in zo'n hoog tempo. Ten slotte hoort u de complete all-star bezetting met Jimmy Rainey, verder altsaxofonist Charles McPherson, pianist Barry Harris, bassist Sam Jones en Williams in twee bebop classics geschreven door Dizzy Gillespie, getiteld Groovin' High en Bloom and Boogie. A Good Time Was Had By All. In het programma heeft u geluisterd naar een opname uit 1976 van Jimmy Rainey, afkomstig van de CD The Complete Jimmy Rainey in Tokyo, uitgebracht op het Xanadu-label. Samenstelling van dit programma, Erik Ineke. Thank you.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzenderen World of Jazz. Vandaag het tweede deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en ook componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago, 12 april 1940, en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener kwam hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The High Lows met de arrangementen van Claire Fisher waren van grote invloed. Samen met Bill Evans, Maurice Ravel en Gil Evans, bepalend voor Herbie Hancock's harmonische concept. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract van Blue Note Records. Zijn eerste plaat, Taking Off, was een succes. Zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santamaria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens beroemde tweede quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzendingen hoort u zijn sextetopname uit de jaren 60. Op 6 en 9 maart 1968 stond Hancock weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs voor opname in sextet en triobezetting. Deze opnames zijn uitgebracht op het album Speak Like a Child voor Blue Note. In de vorige uitzending hoorden we al een gedeelte van dit album en in deze uitzending volgen nog 2 stukken. Met in de bezetting, naast Hancock aan de piano, hoort u Ted Jones, bugel, Peter Phillips, bastrombone, Jerry Dodgen, altfluit, Ron Carter, bas, Mickey Roker, drums. Als eerste een prachtige ballad, geschreven door Herbie Hancock, getiteld Goodbye to Childhood. Deze compositie reflecteert, zoals Hancock zelf zegt, that particular quality of sadness you feel at childhood being gone. De pianosolo is schitterend en het basspel van Ron Carter in de begeleiding is fenomenaal. Tot slot van dit album een compositie van Hancock getiteld The Sorcerer, opgedragen aan Miles Davis omdat hij hem muzikaal een mysterieuze tovenaar vindt. Uitgevoerd in triobezetting en wat een swingende uitvoering met het superieure ritme van Ron Carter en Mickey Roker.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar het tweede deel van een tweedelige uitzending over de muziek van de beroemde Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Vanaf begin jaren 60 tot in de jaren 70 maakte hij een aantal opnamen in sextetbezetting. Op 18, 21 en 23 april 1969 stond hij voor opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Ditmaal gebruikte hij zijn vaste sextet als basis, dat werd uitgebreid tot een nonet, om de sound nog wat breder te maken. Het album werd geproduceerd door Duke Pearson voor Blue Note en uitgebracht onder de titel The Prisoner. In de bezetting hoort u Hancock aan piano en elektrische piano, John Coles bugel, Joe Henderson tenorsax en altfluit, Carlos Brown trombone, Buster Williams bas, Albert Tutti Heath drums, Hubert Laws fluit, Jerome Richardson basklarinet en fluit, Romeo Pank basklarinet, Tony Studd en Jack Jeffers bas trombone. Als eerste hoort u I Have a Dream, geschreven door Hancock en opgedragen aan Martin Luther King, die een jaar voor deze opname bij een aanslag om het leven kwam. Het thema wordt gespeeld door de beroemde fluitist Hubert Laws, omlijst door de blazers en heel mooi gearrangeerd door Hancock, die hier een prachtige pianosolo speelt, gevolgd door een lyrische Johnny Coles op bugel en een geïnspireerde tenorsolo van Joe Henderson. Vervolgens hoort u het titelstuk The Prisoner, geschreven door Hancock, die zijn inspiratie hiervoor kreeg na het beluisteren van Stravinsky's Sacre du Printemps. Drummer Albert Heath speelt hier een korte drumsolo en dan begint de ritmesectie te koken onder de solo's van Joe Henderson en Herbie Hancock. Bassist Buster Williams schreef het stuk Firewater, een medium tempo swinger met solo's van onder meer trombonist Carlos Brown en Hancock.

Dit is House of Hard Bop met het tweede deel van een tweedelige uitzending met muziek van Amerikaanse meesterpianist en componist Herbie Hancock. In het derde en laatste blok hoort u meer opnamen die zijn gemaakt op 18, 21 en 23 april 1969 in de Van Gelder Studios in New Jersey. Door de uitbreiding werd de sound nog voller en door de structuur van de akkoorden weet hij net als Gil Evans de klank nog breder te maken. U hoort hierna eerst He Who Lives in Fear, geschreven door Hancock. Het stuk was oorspronkelijk geschreven voor een televisie-sigarettenreclame, maar Hancock heeft het melodisch en harmonisch omgewerkt naar een totaal ander, complex stuk. Hij is hier de enige solist en de interactie met de ritmesectie is van zeer hoog niveau. En dan tot slot hoort u de Hancock-compositie Promise of the Sun. Een gecompliceerd thema met Gil Evans-achtige harmonieën. Een fantastische pianosolo met weer die geweldige interactie met Buster Williams en Albert Tutti Heath. Herbie Hancock is nu 84, maar nog steeds een inspirerende en toonaangevende pianist en componist.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1968 van Herbie Hancock, afkomstig van de cd Speak Like a Child, en ook opname uit 1969 op van de cd The Prisoner, beide uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago 12 april 1940 en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener was hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The Hilos met de arrangementen van Claire Fischer waren van grote invloed. Samen met Bill Evans waren Maurice Ravel en Gil Evans bepalend voor het harmonisch concept van Hancock. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract bij Blue Note en zijn eerste plaat Taking Off was een succes. Vooral zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santamaria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens tweede beroemde quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzending hoort u zijn sextetopnamen uit de jaren 60. Op 19 maart 1963 maakte hij opnamen in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Die werden uitgebracht op Blue Note onder de titel My Point of View. In de bezetting Hancock, piano, Donald Byrd, trompet, Hank Mobley, tenorsax, Graham Munker III, trombone, Chuck Israels, bas, Tony Williams, drums en Grant Green, gitaar. Alleen in het laatste stuk dus, deze Grant Green. Alle composities werden geschreven door Herbie Hancock. U hoort eerst Blind Man, Blind Man. Het stuk heeft een funky feel en doet denken aan Hancock's succesvolle hit Watermelon Man. De inspiratie voor dit stuk kreeg hij door een jeugdherinnering toen hij opgroeide in een zwarte buurt in Chicago, waar op een straathoek altijd een blinde man gitaar stond te spelen. Vandaar de toevoeging van gitarist Grant Green. Vervolgens hoort u in quintetbezetting een enorm swingend gespeelde A Tribute to Someone. Let vooral op de lyrische solo van Hank Mobley, de swingende pianosolo van Hancock en de geweldige drive van de toen 17-jarige drummer Tony Williams. King Cobra heeft een harmonische en ritmische spanning die mooi wordt opgebouwd door alle solisten met een zeer inventief, begeleidende en solerende Tony Williams.

In het tweede blok hoort u nog twee stukken en wel als eerste een prachtige ballad getiteld The Pleasure Is Mine. Herbie Hancock is hierin zelf de solist met een schitterende pianosolo en een knipoog naar Bill Evans. Het laatste stuk van deze sessie, And What If I Don't, heeft een bluesy R&B feeling en een super swingende groove. Hank Mobley speelt hierin een geweldige solo en als extra toevoeging hoort de gitarist Grant Green.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van Herbie Hancock. Afkomstig van de cd My Point of View op Blue Note. En daarna opname uit 1968 van de cd Speak Like a Child, ook op Blue Note. Samenstelling Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag een speciaal eerbetoon aan de vorige maand overleden Amerikaanse jazzdrummer Roy Haynes. Hij werd geboren op 13 maart 1924 in Boston en zijn carrière omvat een belangrijk stuk jazzgeschiedenis van zo'n 80 jaar. Hij had langere verbintenissen met Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Thelonious Monk, John Coltrane, Stan Getz, Chick Corea en Pat Metheny. Sinds de jaren 70 leidde hij regelmatig zijn eigen groepen met vaak jongere muzici. Zijn laatste was een kwartet met de veelzeggende naam Fountain of Youth. Met zijn vrij hoog gestemde snare drum kreeg hij de bijnaam Snapcrackle. Maar hoe modern die ook speelde, zijn bebop-frasering klonk er altijd in door. Op 26 en 27 maart 2001 stond Roy Haynes met een all-star groep in de Clinton Studios in New York. Hij nam daar een tributealbum op aan zijn vroegere werkgever, saxofonist Charlie Parker. Het album werd uitgebracht op het Dreyfus-label onder de titel Birds of a Feather. U hoort in deze uitzending bijna het volledige album. In de bezetting Roy Hargrove, trompet, Kenny Garrett, altsax, Dave Kikoski, piano, Dave Holland, bas en Haynes op drums. Als eerste een compositie van Charlie Parker, Diverse. En met een stevig intro stuurt Roy Haynes de band direct naar een hoger plan en weet iedereen dat er met 100% inzet gespeeld moet worden. Ook van Charlie Parker is het bekende ritmeschema. Zowel Kenny Garrett als Roy Hargrove zijn hier zeer goed op dreef met de niet aflatende ondersteuning van Haynes zelf. Vervolgens hoort u de bekende song April in Paris, dat is een compositie van Vernon Duke, uitgevoerd in een losse medium groove. In de hoofdrol alt-saxofonist Kenny Garrett. Wederom van Charlie Parker een swingend Moose de Mooch. Geweldige bassolo van Dave Holland en een enerverend duel tussen Kenny Garrett en Roy Hargrove.

In het programma House of Hardbop luistert u naar een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde hardbop-drummer Roy Haynes. Zijn tijdloze, swingende en muzikale manier van spelen is van grote invloed op een hele nieuwe generatie van jonge drummers. Zijn kleinzoon, Marcus Gilmore, is daar een goed voorbeeld van. Vandaag hoort u opname afkomstig van het album Birds of a Feather, dat Roy Haynes opnam met een jongere generatie muzici in de Clinton Studios in New York. Charlie Parker schreef de bekende blues Now's the Time en die wordt hier uitgevoerd met een groovy, funky feel. De sfeer doet enigszins denken aan het Miles Davis quintet van eind jaren 60. Het volgende stuk, Rocker, is geschreven door Gary Mulligan en door Charlie Parker begin jaren 50 uitgevoerd met strijkers en een jonge Roy Haynes op drums. Zo'n 50 jaar later hoort u hier Haynes met zijn eigen opvatting van deze compositie. Charlie Parker schreef de blues Barbados en aangezien de ouders van Roy immigranten waren van dat eiland, geven Haynes en zijn muzici de sfeer van dit eiland heel goed weer.

U luistert naar het programma House of Hardbop. U hoort opname van de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. U herkent hem ongetwijfeld als tenorist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. En dan heb ik het over de tweede helft van de jaren 50. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit, wat weer bijdroeg aan zijn internationale bekendheid en die van de Jazz Messengers. Na die periode richtte hij eind 1959 samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. En dat sextet heeft ook een aantal heel goede platen opgenomen. In deze uitzending en de daaropvolgende hoort u daarvan enkele opnamen. Op 6, 9 en 10 februari 1960 stond het Art Farmer Benny Golson Jazz Tet in de Nola Penthouse Studio in New York. Ze namen daar hun eerste album Meet Jazz Tet op voor Argo. In de bezetting Farmer op trompet, Golson op tenorsax, Curtis Fuller trombone, McCoy Tyner piano, Allison Farmer bas en Lex Humphries drums. We beginnen met Serenata, geschreven door Leroy Anderson. Na het intro en thema met een 12/8 Latin feel verdubbelt het tempo naar een furieuze swing en gaan Benny Golson en Art Farmer genadeloos van start. Daarna eindigt het stuk weer in een 12/8 feel. In een groovy medium tempo volgt het beroemde It Ain't Necessarily So uit Porgy and Bess. Natuurlijk van de broers Gershwin. De solisten zijn hier trombonist Curtis Fuller, Art Farmer en het nog jonge pianist McCoy Tyner. En een aantal maanden later zou hij een hele belangrijke rol krijgen in het John Coltrane kwartet. Na het intro van drummer Lex Humphries volgt een in sneltreinvaart gespeeld Avalon van de Silver Rose Johnson. De solisten zetten hun beste beentje voor, waarna pas aan het slot het thema wordt gespeeld. Een rustig moment krijgen we dan, en dat wordt verzorgd door Art Farmer in een schitterende vertolking van de beroemde ballad I Remember Clifford, geschreven door Benny Golson en opgedragen aan Clifford Brown. Tot slot Benny Golson's befaamde Blues March, uitgevoerd met een licht swingende drive en met solisten Art Farmer en Curtis Fuller.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Benny Golson. Ze kwamen van de cd Benny Golson and the Philadelphians, uitgebracht op Lone Hill Jazz. Verder opname uit 1960 en die kwamen van de cd Meet Jazz Dad, uitgebracht op MCA. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en ook laatste deel van een driedelige uitzending over de beroemde Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. Morgan werd geboren in Philadelphia op 10 juli 1938. Na als kind te zijn begonnen op vibrafoon, stapte hij op 14-jarige leeftijd over op trompet. Hij raakte geïnspireerd door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown. Van Brown kreeg hij ook nog een aantal lessen vlak voor diens vroegtijdig overlijden. Hij kreeg grote faam bij de big band van Dizzy Gillespie en Art Blakey's Jazz Messengers. In deze uitzending hoort u een selectie van de opname onder eigen naam. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut op Blue Note en maakte daarna vele opnamen met verschillende bezettingen voor dit befaamde label. Op 14 juli 1967 stond hij in de Van Gelder Studio in New Jersey met een topformatie. Deze opnamen werden pas uitgebracht in 1978, 7 jaar na zijn overlijden, op Blue Note, onder de titel The Procrastinator. In de bezetting hoort u Lee Morgan, trompet, Wayne Shorter, tenorsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Billy Higgins, drums. Als eerste hoort u het titelstuk The Procrastinator, geschreven door Morgan. De melodie doet in het begin denken aan een kinderliedje, maar dan gaat het stuk over in een medium swing en volgen er geweldige solo's van Morgan, Shorter, Hutcherson en Hancock. Het stuk daarna is een groovy blues getiteld Party Time, ook geschreven door Lee Morgan en doet denken aan de tijd dat hij nog lid was van de Jazz Messengers. De blues is Lee Morgan wel toevertrouwd en dat is hier duidelijk te horen. Ook de ritmesectie is een feest om naar te luisteren. De ballad Dear Sir is van de hand van Wayne Shorter en roept duidelijk de impressionistische sfeer op van het Miles Davis Quintet, waarvan zowel Wayne Shorter als Herbie Hancock en Ron Carter ten tijde van deze opname deel uitmaakten.

In dit programma House of Hardbop luistert u naar het derde en laatste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Beïnvloed door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown, nam hij al op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum op voor Blue Note. Hij is dit label jarenlang trouw gebleven en heeft ervoor vele opnamen onder eigen naam gemaakt. Op 14 juli 1967 maakte hij weer opname voor het Blue Note label in de Van Gelder Studio in New Jersey. Dit album kreeg de titel The Procrastinator en werd helaas pas in 1978 uitgebracht. Wat verbazingwekkend is met muziek van zo'n hoge kwaliteit. De groep had een absolute topbezetting en bestond uit Wayne Shorter, tenorsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Billy Higgins, drums en uiteraard Lee Morgan, trompet. Nog 3 stukken met als eerste een Lee Morgan-compositie getiteld Stop Start. Het is een uptempo swinger met alle solisten in topvorm. Luistert u vooral naar de stuwende begeleiding van de ritmesectie en de briljante viertjes van Billy Higgins. Vervolgens hoort u zeer sfeervolle bossa nova van Wayne Shorter, getiteld Rio. Bassist Ron Carter zet een intro neer zoals alleen hij dat kan en dan volgt een prachtig thema als een zeer relaxte impressie van deze stad, New Jersey. De pianosolo van Herbie Hancock is om in te lijsten. Tot slot volgt nog een stuk geschreven door Lee Morgan met de titel Soft Touch. Lee Morgan opent met een mooie evenwichtige solo gevolgd door Wayne Shorter, maar Bobby Hutcherson en Herbie Hancock stelen hier de show.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Lee Morgan, afkomstig van de cd Leeway, uitgebracht door Blue Note. Een opname uit 1966, afkomstig van de cd Delightful Lee Morgan Plus 4, ook door Blue Note uitgebracht. Dit uur werd voor Concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineken.

Dit is het programma House of Heart Bop voor de concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een driedelige uitzending over de beroemde Amerikaanse heart bop trompetist Lee Morgan. Morgan werd geboren in Philadelphia op 10 juli 1938. Als kind begon hij in eerste instantie op de vibrafoon, maar op 14-jarige leeftijd stapte hij over op trompet. Hij raakte geïnspireerd door het spel van Clifford Brown, van wie hij nog een aantal lessen heeft gekregen. En dat allemaal vlak voor diens vroegtijdig overlijden. Hij kreeg grote faam, onder andere bij de big band van Dizzy Gillespie en Art Blakey's Jazz Messengers. In deze en in de komende uitzendingen hoort u een selectie van de opname onder zijn eigen naam. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut op het befaamde Blue Note label. Een dag later stond hij weer in de studio, maar toen als lid van Hank Mobley Quintet. Hij viel in voor Art Farmer. Dat was op 5 november 1956 voor het Savoy label. De opnamen werden uitgebracht onder de titel Introducing Lee Morgan. De opname voor Blue Note werd al wat later uitgebracht, maar Savoy was zeer alert en kreeg dus de primeur. U hoort in deze uitzending een aantal stukken van de Savoy-sessie. In de bezetting Morgan op trompet, Hank Mobley op tenorsax, Hank Jones piano, Doc Watkins bas en Art Taylor op drums. We beginnen met Hank's Shout van Hank Mobley. Drummer Art Taylor zet een intro neer en dan begint het thema gebaseerd op akkoorden van George Gershwin's I Got Rhythm. Hank Mobley speelt de eerste solo, dan volgt de fantastische solo van de 18-jarige Morgan. Pianist Hank Jones speelt altijd briljant en de 4-on-4'tjes met drummer Art Taylor mogen er dan ook zijn. Nostalgia is geschreven door Fats Navarro en gebaseerd op het schema van de standaard Out of Nowhere van Johnny Green. Hank Mobley opent met een hele relaxed swingende en prachtige melodische solo. Datzelfde geldt trouwens ook voor de jeugdige en al o zo volwassen fraserende Lee Morgan. Vervolgens hoort ik van Doc Watkins de compositie Bad, gebaseerd op de akkoorden van de standaard Somebody Loves Me van George Gershwin. De eerste solist is ditmaal Morgan, gevolgd door een geweldige solo van Hank Mobley.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Als 18-jarige stond hij op 5 november in de Van Gelder Studio in Hackensack, New York. Hij maakte daar een opname met het quintet van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ik vertelde u al eerder, deze opname werd uitgebracht op Savoy onder de titel Introducing Lee Morgan. U hoort hiervan een ballad medley. De begeleiders zijn dezelfde als ik u al eerder meldde. Van Sigmund Rumberg en Oscar Hammerstein, de standaard Softly as in a Morning Sunrise. Begeleid door Hank Jones en Art Taylor, is dit een mooie feature voor de helaas te jong overleden bassist Doc Watkins. Direct daarna volgt Lee Morgan met een gloedvolle vertolking van Gordon Jenkins en Johnny Mercer's P.S. I Love You. Meesterpianist Hank Jones speelt vervolgens een parelende uitvoering van de ballad Easy Living van Lee Robin en Ralph Ranger. Tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u in een prachtige vertolking van het zeer toepasselijke That's All van Alan Brandt en Bob Hames.

luistert naar het programma House of Hardbop met het laatste deel van een tweedelige uitzending over het Bobby Hutcherson Harrod Land Quintet. Deze bijzondere post-bop-formatie maakte enige furoren eind jaren 60 tot begin jaren 70. Maar je kunt wel zeggen dat de groep toch echt wat onderbelicht bleef. In 1971 werd er in Los Angeles een opname gemaakt van deze groep, maar dan onder de naam Harrod Land. Deze opname werd uitgebracht door het mainstream label onder de titel A New Shade of Blue. U hoort van deze opname twee stukken, met in de bezetting Land op tenor sax en fluit, Hutcherson vibrafoon, Bill Henderson piano, Buster Williams bass, Billy Hart op drums, James Matumi Foreman op congas. U hoort nu een compositie van Harrod Land, Short Subject, een medium swinger met geweldige solo's van Land, Hutcherson en Henderson. Tot slot, weer een compositie van Harrod Land, Ode to Angela, opgedragen aan de activiste en schrijfster Angela Davis. Een prachtige, melancholieke compositie met vooral voortreffelijk basspel van Williams. Helaas kwam er in hetzelfde jaar, van deze opname, een eind aan deze voortreffelijke combinatie.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1969. Ze kwamen van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Afkomstig van de cd Medina op Blue Note en studioopname uit 1971, afkomstig van de cd New Shade of Blue op We Want Sounds. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is het programma House of Hard Bop op de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van twee uitzendingen met opname van het quintet van vibrofonist Bobby Hutcherson. Hij leidde dat samen met tenorsaxofonist Harold Land. Deze formatie ontstond in 1967 toen Hutcherson zich vanuit New York vestigde aan de westkust en daar Harold Land ontmoette. Hutcherson was in die tijd een jonge reizende ster en vernieuwer op vibrafoon. Harold Land was wat ouder en had al een gevestigde naam als tenorsaxofonist. Zijn manier van spelen was inmiddels onder invloed gekomen van John Coltrane en dat sloot weer perfect aan bij het geavanceerde spel van de vibrafonist. Na wat optredens in New York gingen ze op 12 juli 1968 de Van Gelder Studio in New Jersey in. En dat deden ze voor opname voor het Blue Note label. Dit album werd uitgebracht onder Bobby Hutcherson's naam met als titel Total Eclipse. Naast Hutcherson en Land, Chick Corea piano, Reggie Johnson bas, Joe Chambers drums. Als eerste stuk hoort u een compositie van Bobby Hutcherson met de titel Herzog. Na het thema volgt een geïnspireerde pianosolo van Chick Corea, waarbij de invloeden van McCoy Tyner niet onopgemerkt kunnen blijven. Vibrafonist Hutcherson laat in zijn solo direct horen wat een fantastisch talent hij is. De laatste solo komt van tenorist Harold Land en daar zijn inmiddels de Coltrane-invloeden al aardig hoorbaar. Vervolgens hoor je het titelstuk Total Eclipse en dat is wederom van de hand van Hutcherson. Het sfeervolle stuk heeft ritmisch een open feeling dat schitterend wordt ingevuld door drummer Joe Chambers en de prachtige tenorsolo van Harold Land. Het sfeervolle stuk heeft ritmisch een open gevoel dat schitterend wordt ingevuld door drummer Joe Chambers en de prachtige tenorsolo van Harold Land moeten we echt apart noemen. Matrix is de titel van de bekende snelle blues van Chick Corea en de hardswingende ritmesectie is een geweldige inspiratiebron voor de solisten.

In het programma House of Hard Bop luister je naar studio-opname van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze post-bopgroep trad op van 1967 tot 1971 en heeft trouwens in die tijd een aantal concerten in Nederland gegeven. Ze waren onder meer in Paradiso, de Bovema Studio en op het NOS Loosdrecht Jazz Festival. Op 12 juli 1968 namen ze onder de naam van Bobby Hutcherson hun eerste album Total Eclipse op. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album nog twee stukken van Hutcherson. Als eerste de compositie Same Shame. Het stuk heeft een open achtste notengevoel, waarbij wederom Joe Chambers laat horen met wat een enorme muzikale en creatieve drive hij de solisten ondersteunt met zijn prachtige bekkensound. Geen klap te veel. Tot slot van dit album hoort u van Bobby Hutcherson zijn compositie Pompeian. Harold Land speelt hierin op fluit en het stuk is geschreven in driekwartsmaat. Hutcherson zelf is hier de belangrijkste solist en zijn solo mondt uit in een compleet vrije groepsimprovisatie waarna het thema weer terugkeert.